0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

keep on rocking.

Guerrero Mucho. Ja, 1979 was het in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. Bleef ze toen 5 weken staan. Lekker hè, om met Goodio te beginnen. Hè. Goodio, hè, moet je zeggen. Goodio. Ja, het is geen Judio, nee. Ik zei vroeger nog wel eens Judio Iglesias, maar het is Goodio Iglesias. Hè. Ik moet het wel eens een Goodio's zeggen natuurlijk. Hè. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ja, de dolle dinsdag, zo wordt het ook wel genoemd. Ja, als het op deze eerste dag van september mooi weer is, dan voorspelt de heilige Gilles Sint Giel met zonneschijn. Dan zal nog 4 weken zijn. Een andere variant is Achidius heet, dan geeft schone herfst met zweet. En met Sint Giel regen zal het lang aanhouden en is het geen zegen. Kijk, dat zijn mooie teksten op de tegeltjes, hè. Ja, ja, het nieuws vandaag, hij is weer terug. De Wolf, het Goois Natuurreservaat, het GNR, die adviseert nu hondenbezitters om honden voorlopig aangelijnd te houden en dichtbij te houden in de natuurgebieden in het Gooi. Ja, er is namelijk dit weekend een wolf gezien in de bebouwde kom van Laren. De wolf werd gezien op de Narenstraat. Dieren stak de weg over. Liep in de richting van een vrouw met 2 hondjes, maar maakte al snel rechtsomkeerd. Ja, bij 12, dat namens de provincies bijhoudt hoeveel wolven er zijn, heeft ook beelden geanalyseerd en gezegd dat het een wolf was. Ja, of het dier daar nog rondloopt, is niet bekend. Wolven kunnen op 1 dag tientallen kilometers afleggen. Het is ook niet bekend of de wolf nog in het Gooi is of inmiddels verder is getrokken, zo zegt een woordvoerder. Ja, in het Gooi grazen ook veel schapen op de hei. Ja, het GNR die probeert schapen de komende tijd extra te beschermen. Maar ja, als er eenmaal een wolf in de buurt is, dan wordt dat gevaarlijk natuurlijk. Ja, men heeft natuurlijk wolfwerende kraai, een tijdelijke omheining, heeft men ook daar zitten. Ja, en volgens het natuurreservaat is er geen reden om de natuurgebieden te mijden. Als de wolf vaker in het gebied wordt gezien, dan worden er aanvullende maatregelen genomen. Dus hij loopt daar rond, maar het is, er is niks aan de hand, jongens. Nee, hou het gewoon rustig. Gebeurt niks. Het is maar een wolf, hè. Ja, en er zijn trouwens ook al wat eerdere vermoedelijke wolven gesignaleerd in het Gooi. Op de hei bijvoorbeeld tussen Hilversum en Blaricum, daar werd op het landgoed bij Bussum ook al eentje gezien. Dus ja, moet je nagaan. De wolf in het Gooi, ja, hij komt zo langzamerhand op elke plek wel voor, hè. Ja,

Alex Warren, Emerald Eyes, komt van het album Wild Child. Leuke plaat, ik draaide hem gisteren ook al een klein beetje. Ja, lekker is dat, hè? Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Er is weer een hoop gebeurd. Luister met aandacht, want hier komt het aan. Ja, de nabestaanden van Dolly Parton hebben een festival aangekondigd ter ere van het leven en de nalatenschap van de overleden Amerikaanse zangeres. Dolly Fest, zo heet het, zal volgend jaar plaatsvinden in Nashville en Londen. Nou ja, tweedaagse festival zal dus twee op één volgende weekenden in beide steden, dus in Londen en Nashville, gaan plaatsvinden. Ja, de exacte data die worden later bekendgemaakt. Ja, Dolly Parton had zelf al een eerdere versie van het evenement bedacht. Ze zou dat dan zelf gaan presenteren, waarbij ze samen met andere artiesten zou optreden. Het was de bedoeling dat het afgelopen januari al zou plaatsvinden, maar het festival werd afgeblazen vanwege gezondheidsproblemen. Het was toen niet publiekelijk aangekondigd. Ja, Dolly Fest wordt het feest van haar leven dat ze met de wereld willen delen. Zo schrijven haar nabestaanden afgelopen maandag in de persbericht. Ja, het festival vervangt de traditionele openbare herdenkingsdienst. De organisator die zegt dat de nabestaanden mensen er niet van willen weerhouden om Parton op hun eigen manier te eren, maar dat de zangeres zelf geen traditionele herdenking wilde. Ja, nou ja, goed. Ja, het blijft natuurlijk een vrouw van het volk, hè. Ja, Dolly Parton overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Korte tijd had ze kanker. Ze is in besloten kring begraven in Nashville. En ook bijgezet in een crypte naast haar overleden man Carl Dean. Ja, dus Dolly Parton binnenkort het Dolly Fest, ja, in Londen en in Nashville.

team van buitenaardse wezens dat de talenten van NBA-sterren had genomen om het op te nemen tegen Michael Jordan en de Looney Tunes. Ja, weten we nog? 1996. Dit was de titelsong, hè? And the Monsters and Hit 'em High, Hit 'em High, Hit 'em Low, Hit 'em Low. Voor de wekker wakker. Ja, de politie op Aruba, Nederlands eiland, heeft afgelopen vrijdagochtend 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Het gaat om 2 mannen uit en van Aruba en een Jamaicaanse man. Ja, bij huiszoekingen zijn een grote hoeveelheid drugs en veel contant geld in beslag genomen. De 3 verdachten worden in verband gebracht met een breder onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Over hun precieze rol en de verdenkingen zijn nog geen details bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nu door en de politie die sluit meer arrestaties op Aruba niet.

zeg maar, ze verloren WK-finale tegen Spanje. Toen werd het 1-0, ja, voor Spanje. Het was ook zijn laatste interland. Iedereen zei het, maar hij had het nog niet bekendgemaakt. Nou, nu heeft hij dat dus wel gedaan. Lionel Messi, de voetballer, stopt ermee. Hè. Zijn interlandcarrière heeft hij stopgezet bij Argentinië. Dus dat is klaar. Ja, hij voetbalt nog wel bij zijn eigen ploegje. Dus dat doet hij nog wel. Alleen hij gaat niet meer voor Argentinië uitkomen. Nou, dat betekent dus dat hij binnenkort ook helemaal stopt. Hè. Dan wordt hij trainer ergens. Hè. Lijkt me ook wel kicken natuurlijk. Hè. Lionel Messi als trainer. Ja. Ik weet niet of hij dat dan kan. Maar ja, hij kan in elk geval wel voetballen. Dat heeft hij wel bewezen de afgelopen tijd. Goed, nog meer nieuws. Jawel, nog meer nieuws. Het is vandaag wat betreft qua weer erg zonnig. Plaatselijk valt er wel een buitje. Het is overal droog, vooral in de middag. Zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Temperaturen liggen tussen de 19 en de 21 graden. We hebben te maken met de westenwind. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig, kracht 5. Vanavond en vannacht is het droog. En vooral vanavond komen er brede opklaringen voor. Dus dan verandert het een klein beetje qua weer. En morgen dan hebben we dezelfde situatie. Ja, ik had gisteren gemeld, hè, ik weet niet of je het nog weet, van dat er om 12 uur code rood en code geel zou zijn. Nou, dat stond echt gisterochtend vroeg rond deze tijd stond het op de diverse weersites. Dus ik om 12 uur opletten. Nou, het begon wel wat te waaien, dat geef ik wel toe. Maar echt code rood of code geel of weet ik veel wat, dat was het niet, hè? Nee. Dus het was wel een rare gewaarwording, zo zie je maar weer. Hè. Het weer is gewoon niet te voorspellen, hè? Toch? Dit is Wiebe vandaag.

50 graden. Ja, de Blueberry Harvest en Badder. Altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar de files. Waar staan ze? Waar is het druk? Nou, even een korte opsomming. De A20, Hoek van Holland-Gouda. De A27, Breda-Gorinchem. Daar is het ook aansluiten geblazen. Os-Eindhoven. Vooral bij Uden Centrum en Veghel. Daar is de afslag Veghel-Noord gesloten. Bergen-op-Zoom, Breda, de A58. Daar staat een kleine file. 1 minuut vertraging door een ongelukje. En de N3, Dordrecht-Papendrecht. Daar is het ook aansluiten geblazen. Veendam-Eemshaven, de N33, de N50. De N639, de weg tussen Baden-Nassau en Breda. Daar is het aansluiten geblazen. En ook nog een keertje een ongeluk met een vrachtauto bij Baden-Nassau. Dus als je daarheen moet, dan weet je in elk geval dat je rekening moet houden met vertraging, mensen.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

0: lekker zeg. Even geleden, 1994, Back to Basic. Leave me alone. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander net weer naar buiten gekomen. Het KNMI heeft samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Iron de stormnamen voor 2026-2027 bekendgemaakt. Ja, elke deelnemende weerdienst die draagt jaarlijks 7 namen aan. Voor de Nederlandse inzendingen konden mensen tussen 7 april en 7 mei van dit jaar namen insturen. Nou ja, tijdens die inzendperiode overleed ook de 19-jarige Kops aan kanker. En als eerbetoon werd haar naam door 549 personen voorgedragen. Haar vader René Kops vindt het ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen jade hebben aangedragen. Het is een prachtig eerbetoon, zo zegt hij, aan onze lieve kanjer. Ja. Ja, het stormseizoen begint met de Ierse naam Austin, vernoemd naar de eerste directeur van de Ierse Weerdienst in 1936. Dan volgt de Nederlandse naam Bulo. De Oost-Groningse naam werd ingestuurd door een Groninger, bij wie Bulo al generaties lang in de familie voorkomt. De naam Dano werd meerdere keren voorgedragen als blijk van waardering voor professor Dano Roelvink. Deze internationaal gerenommeerde kunstonderzoeker stond aan de basis van modellen voor het voorspellen van storminvloeden en duinerosie. Ja, dit jaar gaat hij met pensioen, maar ja, er is in elk geval ook weer een storm naar hem vernoemd. Dus de stormnamen zijn bekend. En dan nog nieuws uit Amerika over een veroordeling. De voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is nu bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Ja, Davis vertelde al 3 jaar geleden in wat interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er vervolgens op de artiest heeft geschoten. Nou, Tupac werd inderdaad beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en natuurlijk California Love. Ja, dat was een van zijn grote hits. Nou, in elk geval, de dader van de moord op Tupac, die is dus nu opgepakt en officieel berecht.
1: Yo, Lord, is it cool if a nigga just get fucked up for this one? Yeah! Mr. Fucker Cop is back, and I still don't give a fuck. You know what I'm saying?

DJ Brambo heeft er nogal last van als hij s'avonds doorzakt. Om dan 's ochtends bijvoorbeeld slecht het bed uit te komen of zo. Ja, en daar slaat het eigenlijk een beetje op. Hè. Wie s'nachts uit vissen gaat. Hè. Ja. Goed, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het een legendarische dag. In 1914 de laatste trekduif ter wereld die sterft in de dierentuin van Cincinnati. Ja, dat is een mooie naam trouwens. Hè. Trekduif. Ja, ooit vlogen er miljoenen trekduiven rond. Maar in minder dan een halve eeuw heeft de mens het dier compleet uitgeroeid, hè? Dus vandaag is het toch een beetje de dag van de laatste trekduif.

0: 114 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Nadat de aanslag was mislukt, door tegenslagen en paniek, zat Cavrilo Princip in een café. Achter een glas Slibovic, te wachten op de politie. Hij hield zijn hand op een pistool en overdacht zijn leven. Er was geen man, er was geen vrouw, er was niets, er was niemand.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

Ja, ja, ja.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived.

0: Roelofse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

dat het beter wordt. Want als de zon haar felle licht schijnt aan de horizon, zie ik alles wat ik deed en wat er beter.

op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo! Dus luister naar deze radio!
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv...

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.